0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
0: Radio met een grote R.
2: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: still.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: 9.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Jouw dag.
2: Jouw muziek.
1: Jouw Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
3: Dan ga ik naar een plek met wifi.
1: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
7: Oh ja joh?
6: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
13: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Het is 8:00. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Het WK-sprookje van Kaapverdië zit erop. Het kostte tegenstander Argentinië wel flink wat moeite om de 8e finales te bereiken. In Miami werd Kaapverdië pas na verlenging verslagen. Het werd 3-2. Beide Kaapverdische goals hadden een Rotterdams tintje. De eerste was van Diroy Duarte, de tweede van Sidney Cabral. Onder de kijkers naar de wedstrijd in Rotterdam overheerste na afloop de trots op het team. Dat een land als Kaapverdië met 500.000 inwoners het regerend wereldkampioen Argentinië zo lastig kan maken, zo tekende we op. De politie onderzoekt een mogelijke beschieting vanuit een auto in Rotterdam-Zevenkamp. Getuigen zagen gisteravond dat vanuit de auto is gericht op een groep jongeren op een balkon van een flat aan de Victor van Frieslandstraat. Niemand raakte gewond. De politie heeft niemand aangehouden. In Ridderkerk is gisteravond een jongen op een elektrische mountainbike geschept. Dat gebeurde op de kruising van de Jonkheer de Savonin-Lomansstraat en de Burgemeester de Zeeuwstraat. De jongen werd op het zebrapad geschept door een auto. Volgens een 112-correspondent stond de auto die de fietser schepte nog op de plek van het ongeluk, maar de bestuurder zou zijn gevlucht. Hij liet in zijn vlucht wel een bebloed briefje van €50 achter. De politie heeft een helikopter ingezet om de verdachte te zoeken. De fietser die is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. De drones die eind vorig jaar gezien waren boven vliegbasis Volkol en Eindhoven zijn hoogstwaarschijnlijk bestuurd vanaf Russische schepen. Die lagen op dat moment voor de Nederlandse kust, zeggen onderzoekers van een Britse denktank. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest van drones. In totaal waren er volgens de denktank 9 incidenten in Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het weer vriendelijk weer vandaag, met periode met zon. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
16: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
17: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
18: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
17: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
19: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
17: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
16: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
21: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
23: Hé, het licht doet het niet.
24: Ik heb geen bereik.
25: Hebben we nog wel water?
26: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
27: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
28: Vers! Aan tafel!
29: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

was Aretha Franklin met I Can't See Myself Leaving You. Aretha Franklin werd 76 jaar en verkocht tijdens haar loopbaan meer dan 75 miljoen platen. Het nummer dat je net hoorde werd geschreven door Ronnie Shannon en staat op het album Aretha Now uit 1968. Het album stond hoog in diverse hitlijsten en leverde Aretha Franklin uiteindelijk een gouden plaat op. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. Wekelijks draaien we muziek van Frank Sinatra, de vaste gast van dit programma. Afgelopen december was het exact 110 jaar geleden dat The Voice in 1915 in Hoboken in New Jersey werd geboren. Hij werd uiteindelijk 82 jaar, nadat hij op 14 mei 1998 overleed. Sinatra had een carrière van bijna 60 jaar met tientallen klassieke speelfilms, honderden wereldhits, duizenden fantastische liedjes en miljoenen verkochte albums. Begin jaren 70 had Don met Tony Orlando een gigantische hit met Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. En een yellow ribbon heeft een aantal betekenissen. Zo staat het gele lintje onder meer symbool voor de afwezigheid of het missen van een geliefde. In 1974 kwam het album Some Nice Things I've Missed van Frank Sinatra uit. En daarop staat zijn swingversie van Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.

Zoals Mutt Morganfield met They Call Me Mutt uit 2018. De 71-jarige Mutt, heet eigenlijk Larry, groeide op in een achterstandswijk van Chicago en werd in eerste instantie vrachtwagenchauffeur, ondanks dat hij opgroeide in een muzikale omgeving. Zijn vader was namelijk Muddy Waters, die hij maar zelden zag en amper heeft leren kennen. Toen zijn beroemde vader in 1983 overleed, besloot hij om toch professioneel muzikant te worden. De Amerikaanse countryzanger Keith Whitley worstelde zijn hele leven met een alcoholverslaving en werd door een acute alcoholvergiftiging in 1989 slechts 34 jaar. Whitley begon zijn muzikale loopbaan in de band van Ralph Stanley, voordat hij in 1983 naar Nashville verhuisde en muziek op ging nemen. In 2022 werd hij opgenomen in de Country Music Hall of Fame. In 1985 bracht hij zijn debuutalbum L.A. to Miami uit en een van de nummers op dat album van Keith Whitley is 10 Feet Away. Hello.

Uit 1968 was dat I Get the Sweetest Feeling van Jackie Wilson. En zoals al vaker gebeurt, heeft het album dezelfde titel als de single gekregen. Jackie Wilson werd slechts 49 jaar nadat hij jaren voor zijn dood tijdens een optreden een zware hartaanval kreeg en jaren in coma lag, waar hij niet meer uit wist te komen. We gaan naar Anita O'Day, de Amerikaanse zangeres die werd geboren als Anita Bell Colton en uiteindelijk de artiestennaam O'Day aannam. Ze kreeg de bijnaam de Jezebel of Jazz en werd 87 jaar. Met haar gaan we naar Bewitched, Bothered and Bewildered. Een nummer uit het Great American Songbook dat al in 1940 werd geschreven door Rodgers en Hart. En ze deden dat voor de musical Pal Joey. Op eerste kerstdag 1940 was Vivian Segal de eerste die het zong. Dit is Anita O'Day met Bewitched, Bothered and Bewildered.

Uit 1962 hoorde je Frankie Valli en The Four Seasons met Big Girls Don't Cry. Dit nummer werd net als zijn voorganger Sherry een nummer 1 hit in Thuisland Amerika. Het nummer werd zoals te doen gebruikelijk bij deze groep geschreven door Bob Crewe en Bob Gaudio. 11 jaar geleden, in 2015, werd Big Girls Don't Cry van Frankie Valli en The Four Seasons opgenomen in de Grammy Hall of Fame. Frankie Valli is dan vorige maand weliswaar 92 jaar geworden. Hij is nog altijd actief. Otis Redding overleed in 1967 op 26-jarige leeftijd bij een vliegtuigongeluk in Wisconsin. Hij wordt nog altijd gezien als een van de grootste Amerikaanse zangers aller tijden. In 1964, 3 jaar voor zijn tragische dood, kwam zijn debuutalbum Pain in My Heart uit. Dat album werd destijds goed ontvangen. Het bevat onder meer covers van Stand By Me van Ben E. King, Lucille van Little Richard en You Sent Me van Sam Cooke. Maar ook zelfgeschreven nummers, zoals These Arms of Mine, dat al in 1962 als single werd uitgebracht. Dit is Otis Redding met These Arms of Mine.

1964 was dat Roy Orbison met een van zijn bekendste nummers. Je hoorde Oh Pretty Woman in de Rijnmond Jukebox. Hij schreef het nummer samen met Bill Dees, met wie hij vaker samenwerkte. En Oh Pretty Woman stond meerdere weken bovenaan de Amerikaanse Billboard Hot 100. En daar bleef het niet bij, want het stond wereldwijd in tal van landen bovenaan de hitlijsten. En later werd Oh Pretty Woman van Roy Orbison ook nog gebruikt in zowel de film als de musical Pretty Woman. In 1966 schreef Fred Neil het nummer Everybody's Talking, dat hij zelf als eerste uitbracht. De meest succesvolle versie is die van Harry Nilsson, die er een Grammy mee in de wacht sleepte. De Amerikaanse zanger Bobby Goldsboro is inmiddels 85 jaar en hij maakte muziek, had een eigen tv-programma, produceerde ook programma's en verkocht zelfs zelfgemaakte schilderijen.

was de Amerikaanse blueszanger en gitarist Magic Sam en je hoorde hem met You Belong To Me in de Rijnmond Jukebox. Dit nummer kwam in november 1969 uit op zijn album Black Magic, niet wetende dat hij op 1 december 1969 aan een hartaanval zou overlijden. Magic Sam werd daardoor slechts 32 jaar. Voor het album werkte Magic Sam samen met onder andere Eddie Shaw en deze bandleider en saxofonist was tot de dood van Howlin' Wolf de leider van zijn band. De Mexicaans-Amerikaanse zanger Chris Montes werd begin dit jaar 83 jaar en werd in 1943 geboren als jongste zoon in een gezin van 20 kinderen. Zijn broers leerden hem gitaar spelen en hij zat op school bij de Beach Boys. Hij was groot fan van Ritchie Valens en dat zorgde ervoor dat hij zelf ook muziek wilde gaan maken. Zijn eerste en grootste hit scoorde hij op 19-jarige leeftijd en dat nummer van Chris Montes hoor je nu in de Rijnmond Jukebox. Dit is Let's Dance.

Uit 1963 hoorde je Act Naturally van Buck Owens. Dit nummer is geschreven door de Amerikaanse liedjesschrijvers Johnny Russell en Vonnie Morrison. Het nummer is in 1965 ook opgenomen door de Beatles met Ringo Starr als zanger. Russell schreef het liedje al in 1961, maar kon het aan niemand kwijt. Niemand zag er wat in, tot de gitarist van Buck Owens hem overtuigde om Act Naturally gewoon zelf op te nemen. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond en daarna gaan we verder met nog een uur van de Rijnmond Jukebox. Maar eerst gaan we nog naar Renee Olstedt. Toen zij 14 jaar was, had ze al een carrière waar een volwassen artiest jaloers op zou zijn. Ze zingt en speelt ook in films en tv-series en dat al sinds ze 8 jaar is. Zo werkte ze samen met Russell Crowe, Arnold Schwarzenegger en Clint Eastwood. De Amerikaanse Renee Olstedt is inmiddels 37 jaar en is ook een nieuw carrièrepad ingeslagen. Want ze is tegenwoordig actief op OnlyFans en in te huren als seks- en relatietherapeute. We gaan met Renee Olstedt in de Rijnmond Jukebox naar 2018, het jaar van Trying to Win Your Love.

0: is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
3: Oh ja joh?
2: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
4: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
5: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
4: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
5: Die geur van dat water.
4: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
5: Uitvinding, die ambulance.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Het is 9 uur. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Nog een uurtje Rijnmond Jukebox zo dadelijk met Dennis Kranenburg. Eerst het nieuws, ik ben Aries van Meteren. Naast teleurstelling overheerst trots na de uitschakeling van Cape Verde op het WK. Er was verlenging nodig, waarna Argentinië uiteindelijk met 3-2 aan het langste eind trok. Maar de moeite die dat kostte, maakte wel wat goed.
15: Dat wij Argentinië zo lastig kunnen maken, regerend wereldkampioen, mag gewoon emotioneel. Het is meer dan trots.
16: Mensen weten nu wie we zijn. Ik hoef niet meer te zeggen waar ik vandaan kom.
17: Kijkt de wereld nu anders naar Cape Verde na dit WK?
18: Zeker, zeker. We hebben eigenlijk Cape Verde op de map gezet.
19: Ja, helaas niet ver gekomen, maar... Ja,
17: niet ver gekomen? Hallo zeg.
19: Ja, oké, okay, wel ver gekomen. We zijn eigenlijk wel heel ver gekomen eigenlijk wel, ja.
16: En als we zo eruit moeten, dan op deze manier.
14: Bij de Kaapverdische goals hadden een Rotterdam stintje. De eerste was van Diroy Duarte, de tweede van Sidney Cabral. Duarte is trots.
3: Mooiste van je carrière?
7: Niet mooiste goal, maar wel natuurlijk, natuurlijk de...
3: Het belangrijkste.
7: Is de belangrijkste, de mooiste wel. Ja, dat is eigenlijk wel ja, mooiste, maar ja, mooiste, zeker. Wat we hebben neergezet is gewoon prachtig. Kaapverde op de map gezet. Ja, dat is gewoon wat ons doel was. En we zijn blij dat we dat kunnen doen.
14: Ook Egypte en Colombia plaatsten zich vannacht voor de achtste finales. Egypte nam de strafschoppen beter dan Australië, nadat het in de reguliere speeltijd 1-1 was geworden. Colombia won met 1-0 van Ghana. De politie onderzoekt een mogelijke beschieting van een auto vannacht in Rotterdam Prins Alexander. De wagen zou zijn beschoten bij een tankstation aan de Jacques Dutilweg. Op foto's is schade aan een portier te zien en ook de ruit ligt eruit. Op straat is een huls gevonden. Niemand raakte gewond. Volgens 1&2 journalisten is aan de beschieting een verkeersruzie vooraf gegaan. Slachtoffers zouden compensatie moeten krijgen als rechtszaken te lang duren, vinden slachtofferhulp, slachtofferadvocaten en Tweede Kamerleden. Ze reageren op onderzoek van RTL Nieuws, waaruit blijkt dat honderden daders strafvermindering hebben gekregen na vertraging van hun proces. Het gaat om verdachten van misdrijven als moord en verkrachting. Slachtofferadvocaten vinden het niet kunnen dat er in zulke gevallen niks is geregeld voor slachtoffers en nabestaanden. Zij stellen voor om elke dag dat rechtszaken te lang duren, slachtoffers een bedrag krijgen van €120. Dat is hetzelfde bedrag dat verdachten krijgen als ze onterecht vastzitten. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Met geregeld zon, het blijft droog. Het wordt vandaag 24 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
20: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
21: Oh ja joh?
2: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
20: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
23: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
24: e-boekhouden.nl.
22: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
23: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
25: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check! Pas aan en door.
26: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
27: Ik koos wat mij raakte.
26: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
28: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
26: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
29: Dit is Radio Rijnmond.
30: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

De Rip It Up van Little Richard, een van de pioniers van de rock'n'roll muziek met de bijnaam The Architect of Rock'n'Roll. Het nummer Rip It Up werd geschreven door Robert Blackwell en John Mariscalco en door Little Richard in 1956 uitgebracht. Rip It Up leverde Little Richard, die in 2020 op 87-jarige leeftijd overleed, een nummer 1 hit op. De Amerikaanse zanger Bob Seger mocht afgelopen mei 81 kaarsjes uitblazen. Eind jaren 70 had hij 2 jaar nodig om zijn album Stranger in Town op te nemen, dat zijn 10e studioalbum werd. In 1979 kwam daarvan de single All Time Rock'n'Roll uit, wat volgens een enquête van de Amerikaanse Amusement and Music Operators Association op plek 2 staat van de beste jukebox singles aller tijden, na Crazy van Patsy Cline. Dit is Bob Seger met All Time Rock'n'Roll.

Dat was Melvin Taylor, de Amerikaanse bluesmuzikant die afgelopen maart 67 kaarsjes uit mocht blazen. En je hoorde hem met Voodoo Daddy in de Rijnmond Jukebox. Taylor heeft zichzelf gitaar leren spelen en werd daarbij beïnvloed door artiesten als Albert King, Jimmy Reed en Jimi Hendrix. En wat ik dan wel mooi vind, is dat hij zichzelf op zijn eigen website een van de beste gitaristen noemt in de geschiedenis van de rock, blues en jazz. Je hoorde Melvin Taylor samen met Lucky Peterson, Titus Williams en Ray Killer Ellison met Voodoo Daddy. We gaan naar het nummer Spanish Eyes uit 1965. De muziek voor dit nummer werd door de Duitse orkestleider Burt Kempfert geschreven als Moon Over Naples. Later schreven Charles Singleton en Eddie Snyder er een Engelse tekst voor en was de Oostenrijkse zanger Freddie Quinn de eerste die het opnam. Volgens El Martino stuurde Kempfert hem die versie toe met het verzoek het ook uit te brengen, maar hij vond de tekst niet goed. En dus schreven Singleton en Snyder een nieuwe tekst die wel beviel en zo werd Spanish Eyes een van de grootste hits van El Martino.

0: Je zit goed hier bij Radio Rijnmond.
1: Ah.

album Pretty Baby van Dean Martin uit 1957 hoorde je For You in de Rijnmond Jukebox. Dit nummer werd al in 1930 geschreven door Joe Burke en Al Dublin en werd voor het eerst gezongen door Bing Crosby. Hij deed dat in de korte film Billboard Girl. De meest bekende versie van het nummer For You komt uit 1964 en werd toen gezongen door Ricky Nelson, die er een top 10 hit mee scoorde. Dean Martin overleed op eerste kerstdag 1995 en eerste kerstdag was ook de dag waarop zijn moeder jaren eerder overleed. We gaan naar de in Texas geboren zanger Mark Chestnut, die 62 jaar is en meerdere nummer 1 hits wist te scoren. Hij is vandaag de dag ook nog altijd actief en treedt voornamelijk op in thuisland Amerika. Met hem gaan we naar 1990, het jaar waarin zijn tweede studioalbum uitkwam. En dat album kreeg de titel Too Cold at Home. Daarop staan 5 singles die in de Amerikaanse country hitlijst in de top 10 terechtkwamen. Op het album staat ook het nummer Friends in Low Places, dat in datzelfde jaar als eerste werd uitgebracht door Garth Brooks. Dit is Mark Chestnut met Friends in Low Places.

overleed op 27 februari van dit jaar op 86-jarige leeftijd. En je hoorde hem in de Rijnmond Jukebox met Breaking Up Is Hard To Do. In 1962 schreef Neil Sedaka samen met Howard Greenfield het nummer Breaking Up Is Hard To Do dat je net hoorde. Halverwege de jaren 70 bracht hij ook een balladversie van het nummer uit. En talloze andere artiesten coverden het nummer. Waaronder Tom Jones, Gloria Estefan en Paul Anka. De Amerikaanse zanger Freddie Fender werd 69 jaar en hij werd bij het grote publiek bekend door het nummer Before the Next Teardrop Falls uit 1975, waarmee hij in verschillende hitlijsten een nummer 1 hit scoorde. Hij won voor zijn muziek meerdere prijzen, waaronder een aantal Grammy Awards. We hadden in Rotterdam ooit de Walk of Fame met allerlei tegels met onder meer handafdrukken van nationale en internationale sterren en één daarvan was toen ook van Freddie Fender. In 1982 bracht Freddie Fender zijn naar zichzelf vernoemde album uit. En een van de nummers op dat album is een cover van Don Gibson. Dit is I Can't Stop Loving You.

Dat was Joe Bonamassa samen met Mark Broussard en Josh Smith. En je hoorde hem met 3 O'Clock Blues. Het nummer dat door Lowell Foulson als eerste werd uitgebracht in 1946. In 1951 bracht B.B. King het uit en het zou zijn eerste hit worden en een van de bestverkochte R&B-singles van 1952 en zorgde voor de lancering van zijn carrière. Vorig jaar zou B.B. King 100 jaar zijn geworden en ter ere daarvan heeft de Amerikaanse blueszanger en gitarist Joe Bonamassa begin dit jaar een album uitgebracht, het album B.B. King's Blues Summit 100, waarvoor hij samenwerkte met tal van bekende artiesten als Dion, Eric Clapton, Chaka Khan, Jimmy Vaughan en Slash. En je hoorde het 3 O'Clock Blues in de Rijnmond Jukebox. Van Bobby Darin weten we dat hij door gezondheidsproblemen slechts 37 jaar werd. Maar in die korte tijd maakte hij wel een onuitwisbare indruk en won hij naast muziekprijzen ook prijzen voor zijn werk als acteur. We gaan nu naar 1960, want in dat jaar bracht Bobby Darin een

Uit 1961 hoorde je Little Miss Dynamite Brenda Lee met Emotions, het nummer waar ze een top 10 hit mee scoorde. In datzelfde jaar bracht Brenda Lee een album uit dat ook Emotions werd genoemd. En dat was het vierde album van deze inmiddels 81-jarige Amerikaanse, die al op haar 12e een contract tekende bij het legendarische Decca Records. Het nummer All I Have To Do Is Dream van de Everly Brothers is een van de nummers die aan de basis stond van de rock and roll. Het werd geschreven door het schrijvers-echtpaar Felice en Bootlow Bryant en stond in meerdere landen bovenaan de hitlijsten. Het nummer van de Everly Brothers uit 1958 kwam zelfs in de lijst met de 500 beste nummers aller tijden te staan. Don Everly overleed in 2021 op 84-jarige leeftijd. Zijn broer Phil overleed al in 2014, 74 jaar oud. En de Everly Brothers hoor je nu in de Rijnmond Jewelbox met All I Have To Do Is Dream.

Old Again van Willie Nelson in de Rijnmond Jukebox. In 1980 speelde hij zijn eerste hoofdrol in een film. Dat was in Honeysuckle Rose. De producenten van de film vroegen hem vlak na het tekenen van zijn contract in het vliegtuig of hij de titelsong voor de film wilde schrijven. Niet veel later stond de tekst voor On the Road Again op papier. Nou ja, hij schreef het op zo'n kotzakje dat je in het vliegtuig krijgt. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar Franklin Brown. Het nummer Nothing Rhymed werd in 1970 geschreven en uitgebracht door de Ierse singer-songwriter Gilbert O'Sullivan. En Nothing Rhymed is de eerste top 10 hit die O'Sullivan in Engeland had. In ons land kwam het nummer zelfs op nummer 1 in de hitparade terecht. En in 1971 kwam het op zijn debuutalbum Himself te staan. In 2021 kwam er een versie uit van de in Dordrecht woonachtige Franklin Brown. Tijdens de coronacrisis zong hij nummers tijdens het autorijden en plaatste die online. Toen er op zijn versie zelfs een reactie kwam van Gilbert O'Sullivan, besloot hij het nummer zelf op te nemen. Franklin Brown hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Nothing Rhymed.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
3: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
2: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: Goedemorgen, het is 10 uur. Je bent bij Radio Rijnmond. Daar zit je gebeiteld de komende 2 uur. Het weekend is er. Boordevol tips, lekkere muziek en de weekend het intro quiz. Eerst het belangrijkste nieuws, nu op een rij gezet door Aris van Meteren. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Na de teleurstelling vannacht overheerst vooral trots na de uitschakeling van Kaapverdië op het WK. Er was verlenging nodig, waarna Argentinië uiteindelijk met 3-2 aan het langste eind trok. De moeite die dat kostte, maakte wel wat goed.
14: Dat wij Argentinië zo lastig kunnen maken, regerend wereldkampioen, maar gooi misschien wel iets meer dan trots.
15: Mensen weten nu wie we zijn. Ik hoef niet meer te zeggen waar ik vandaan kom.
16: Kijkt de wereld nu anders naar Kaapverdië na dit WK?
17: Zeker, zeker. We hebben eigenlijk Kaapverdië op de map gezet.
18: Ja, helaas niet ver gekomen, maar...
16: Niet ver gekomen? Hallo zeg.
18: Ja, oké, wel ver gekomen. We zijn eigenlijk wel heel ver gekomen eigenlijk wel, ja.
19: En als we zo eruit moeten, dan op deze manier.
13: Bij de Kaapverdische goals vannacht hadden een Rotterdam stintje. De eerste was van Diroy Duarte, de tweede van Sidney Cabral. Ook Egypte en Colombia plaatsten zich vannacht voor de 8e finales. Egypte nam de strafschoppen beter dan Australië, nadat het in de reguliere speeltijd 1-1 was geworden. En Colombia won met 1-0 van Ghana. De drones die eind vorig jaar gezien waren boven vliegbasis Volkel en Eindhoven zijn hoogstwaarschijnlijk bestuurd vanaf Russische schepen. Die lagen op dat moment voor de Nederlandse kust. zeggen onderzoekers van een Britse denktank. De onderzoekers bekeken in totaal 144 meldingen uit 13 Europese landen van de afgelopen 2 jaar. Vliegbasis Volko zal sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. In totaal waren er volgens de denktank 9 gevallen in Nederland. Behalve de drones boven de vliegbasis zijn de locaties van de dronewaarneming in ons land niet met name genoemd. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Sparta gaat samenwerken met VV Naaldwijk, VV Brielle en VV Wieldrecht uit Dordrecht. De Rotterdammers helpen bij de ontwikkeling van de jeugdopleiding van de amateurclubs. Trainers kunnen stage volgen op het kasteel en er komen oefenwedstrijden tussen selectieteams. Sparta hoopt met de samenwerking de clubs te helpen bij talentontwikkeling, begeleiding en delen van kennis. VV Naaldwijk wil ook wat opsteken van de ervaring van Sparta met vrouwenvoetbal. Het weer, het is vriendelijk weer vandaag. Geregeld zon, blijft droog. En het wordt vandaag 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
12: Dankjewel, Aris. Het is de hoogste tijd om hier op Radio Rijnmond eens even te kijken naar de verkeersinformatie. En dan zien we op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Gorkum en de afrit Leerdam 5 kilometer file staan. En ook op de A16 is het druk. Breda richting Rotterdam tussen Kralingen en het Terbessenplein 3 kilometer. Daar doe je er 8 minuutjes langer over vanwege wegwerkzaamheden op de A20. Het is de hoogste tijd om eens even te kijken wie er zometeen muzikaal hier te gast is. In Radio Rijnmond, het weekend is er. Wie is dat?

0: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Vers aan tafel.
11: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
10: Vers aan tafel.
12: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering. U ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers aan tafel!
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
14: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
15: Radio met een grote R.

0: naadloos aan bij het weer buiten. Het is een heerlijke zomerse zondag, zonnige dag in het Rijnmondgebied. Matthew Wilder.
1: Dit is Het Weekend Is Er met Ronald van Oudheusden.
0: Een bijzonder goedemorgen, bom dia. Hebben jullie ook zo genoten vannacht van Kaapverdië met het voetbal tegen Argentinië? Helaas verloren ze met 3-2, maar wat een helden zijn dat, zeg. Het meest Rotterdamse team op het WK ligt er helaas uit. Er werd ongelooflijk mooi veel feest gevierd in Rotterdam. Kijk op Rijnmond.nl voor een reportage. En Messi was lovend over het Rotterdamse Kaapverdische team. Maar ook Zlatan Ibrahimovic, die heeft ook genoten. Die was zelfs geëmotioneerd toen hij de wedstrijd had gezien en een analyse zat te doen na afloop. Dus dat was fantastisch om allemaal te zien en te horen natuurlijk. Dat is een felicitatie waard. Maar het voetbal laten we even rusten, want er is heel veel te doen in Groot-Rotterdam, in het Rijnmondgebied. En wat dan wel niet? Nou, daar ga ik dit uur over praten. Zometeen contact met de zomertram. Dat is een heel oud, antiek trammetje uit 1907... dat vanaf 10 uur door Rotterdam rijdt zonder ramen. En je kunt aan boord. Straks spreek ik de conducteur hier live. Ik ga ook nog praten over het Bluegrass Festival. Dat is gisteren al begonnen in het Oude Noord. Op het Noordplein is het 3 dagen lang een muzikaal feest met heel veel tuinbroeken, hoeden, tatoeages, baarden en noem het maar op. Heerlijk. Een feel-good festival. Dan is straks ook de 20e Rotterdamse Equiden aan de gang. Het officiële Rijnmond Equiden. Dat gebeurt in het Kralingse Bos bij atletiekvereniging PAK. En we hebben straks live contact met het hardloopfestival. Want er wordt daar geslapen in tentjes. En het schijnt dat Radio Rijnmond schalt door de box over het hele terrein met zo'n 5000 bezoekers op dit moment al. Heerlijk daar. Doenja is ook weer terug morgen in het Zuiderpark. En vanmiddag barsten de reggae-klanken los in het Zuiderpark. Want het is het Roots Reggae Festival in Rotterdam. En ondertussen ook nog heel veel lekkere muziek. En de quiz. Wie kent het intro-quiz voor een soort zonnescherm dat je in je auto achter de voorruit kunt plakken met zuignappen. En dan blijft je auto een lekker een stukje koel. En dan heb je ook geen last van zonnebrillen die je in de auto laat liggen en die dan vervolgens krakelee. Ja, dat had ik vorige week. Ja, dat was echt een hele rare gewaarwording. Een zonnebril die niet tegen de warmte kan. Het bestaat. Het is 12 minuten over 10. Gas geven. Shakira. Come on, get

0: stond een paar weken geleden met de billen te schudden ergens, wat was het, Amerika, Canada? Of toch in Mexico? Shakira was betrokken bij de opening van het WK voetbal, dat nog steeds gaande is natuurlijk. En ik had het net al over die, ja, die geweldige, geweldige Kaapverdianen die vannacht helaas met 3-2 in de verlenging verloren. En ja, dat levert natuurlijk een aantal aardige wedstrijden op. Want de achtste finales die beginnen vandaag al met vanavond om 7 uur Canada tegen Marokko. Laten we hopen dat het ook een feestje wordt in de stad, bij welke uitslag dan ook. En dat, dat de voetbalsupporters zich ook in Rotterdam gaan gedragen. Om 11 uur vanavond Paraguay tegen Frankrijk. Die wedstrijd, ja, je kunt hem spelen, maar je kunt ook gewoon Frankrijk gelijk de beker geven natuurlijk. Want die steken er echt met kop en schouder bovenuit, vind ik. En Olysee is echt mijn favoriet. Wat een parel voor het voetbal is die Olysee. Hij praat geen woord Frans trouwens, want volgens mij is zijn vader Nigeriaans, zijn moeder Engels, Algerijn zit er ook nog doorheen. Maar hij heeft voor Frankrijk gekozen. Dat is grappig in de kleedkamer. Dus ja, die moet zich met Engels redden daar. Brazilië tegen Noorwegen zal morgenavond worden gespeeld om 10 uur. En maandagochtend, oftewel in de nacht van zondag op maandag om 2 uur, Mexico tegen Engeland. En laten we hopen dat het publiek weer, ik ben voor Engeland, dat ze weer Oasis kunnen gaan zingen daar in het stadion. Het is 16 minuten over 10. Het is weer de eerste zaterdag van de maand. Dus gaan de deuren van het OV-museum in Rotterdam weer open. Sterker nog, vandaag rijdt voor het eerst de zogenaamde zomertram weer. Meteen maar even bellen met John Krijgsman. Die is onderweg met die open tram uit 1907 van het Centraal Station naar de Kootse Kade, waar het museum is gevestigd. John, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Ronald.
0: Ja, jij bent niet alleen mijn gesprekspartner, maar je bent conducteur en ook nog richtingaanwijzer?
1: Ja, richtingaanwijzer. Dat is een baantje wat we hier alleen hebben op de zomertram. Want dit is een tram die is zo oud. Die heeft geen elektrische richtingaanwijzers. Dus als je rechtsaf of linksaf gaat, dan steek je zo'n spiegelei naar buiten om het verkeer te waarschuwen welke kant dat je opgaat.
0: Ja, dan is je leven wel geslaagd, hè, als je dat doet.
1: Precies, dat is een uitstekende tijdsinvulling voor gepensioneerden. Ja,
0: ja, geweldig. Hey John, ik hoop niet dat je dat vergeet te doen tijdens dit gesprek, want dan gebeuren er ongelukken natuurlijk, hè?
1: Nou, als je niet uitkijkt wel, maar dat heb ik in de gaten. Okay. We staan nu op de skikade, we gaan zo meteen rechtsaf de bergweg op, dus dan gaat de richtingaanwijzer naar buiten.
0: Jij stuurde mij zojuist al een prachtige foto van het houten interieur. Ik zie geen ramen, daarom is het ook de zomertram, maar beschrijf eens wat jij ziet en om je heen en wat zit er in de tram op dit moment?
1: Nou, in de tram, er zit hier nu een mevrouw die haar zoontje even optilt om mijn kant op te laten kijken. Want ze denken, wat gebeurt daar nou toch achter in die tram? Daar staat iemand te bellen. En we hebben dus van die bankjes waar aan de rechterkant twee mensen kunnen zitten. Of een ouder met twee kinderen. Ja, aan de linkerkant is ook nog een eenpersoonsbankje. En er zit een gangpad in het midden. En er staan 7 van die bankjes op een rij. Dus je kunt, zeg maar 24 mensen, 25 mensen, kun je met deze tram zittend vervoeren en lekker uitwaaien in Rotterdam.
0: Ja, en mensen die luisteren, die denken, nou, dat is een geweldig idee om vanmiddag te gaan uitvoeren. Waar kan je opstappen?
1: Je kunt opstappen bij het Centraal Station op halte F. Dat is op het Rena tegenover het casino. Mm-hmm. Hij vertrekt ieder uur op het hele uur. En vanmiddag om 3 uur gaat de laatste naar het museum.
0: Okay. Hey, en gaat dat nu vanaf vandaag iedere dag rijden? Of is dit echt een specialiteit van deze zaterdag?
1: Nee, deze zomertram, als het met het weer goed gaat, dan gaan we op iedere museumdag, dus op iedere eerste zaterdag van de maand, gaan we met deze tram rijden. Maar ja, als het een keer regent, dan zetten we natuurlijk toch maar liever een dichte tram in. Ja. Maar in ieder geval, iedere eerste zaterdag van de maand, rijdlijn 22, tussen het Centraal Station en de remise aan de Kootse Kade. En die ritten zijn allemaal inbegrepen in je toegangsprijs voor het museum. En als je Rotterdammer weer met een Rotterdam past, dan zit je helemaal goed. Want dan mag je gratis naar binnen en gratis met de tram mee.
0: Nou, hartstikke mooi. En dan in het museum kun je ook nog van alles doen. Want vandaag gaan jullie, geloof ik, de digitale archieven opengooien?
1: Ja, dat klopt ook. Dat is, vandaag zijn daar weer demonstraties van hoe je onze gigantische collectie, die bestaat uit veel meer dan alleen maar trams en bussen en metro's, maar ook een enorme hoeveelheid voorwerpen en documenten uit 150 jaar openbaar vervoersgeschiedenis. En we gaan laten zien hoe je die digitaal, dus van huis uit achter je computer, kunt bekijken om daar van te genieten of studie naar te doen of wat ook. Zodat we als onze museumfunctie ook echt waarmaken om te zorgen dat het museum er is voor de Rotterdammers en verder voor iedereen die interesse heeft in de geschiedenis van het openbaar vervoer in deze stad.
0: Ja, ik vind het wel doodzonde dat het maar één dag per maand open is, hè? De eerste zaterdag van de maand alleen.
1: Ja, dat, daar hebben wij ook naar gekeken of dat anders kan. Maar vanmorgen heb ik weer even in de kantine rondgekeken. Dan zitten daar 35 mensen. Die hebben wij nodig om op de museumdagen te zorgen dat alles bemenst is. Mm. Dus de tramritten, maar ook in het museum toezichthouders, er zijn mensen voor de rondleidingen, er zijn mensen voor de catering, want je kunt bij ons op het plein bij het wachthuis kun je lekker koffie met appeltaart nemen en vanmiddag zijn er ongetwijfeld weer de fameuze gehaktballen. Maar dat vergt allemaal wel tientallen vrijwilligers die dan hun hele zaterdag, ik was vanmorgen ook om 8:30 in de weer, die tot 6:00 vanavond bezig zijn voordat alles weer opgeruimd is. Dus ja, meer dan één zaterdag in de maand zit er wat ons betreft niet in, maar als er mensen zijn die luisteren en denken van nou, het lijkt me zo leuk om in dat museum te komen werken, dan zeg ik, kom vooral je melden als vrijwilliger. Het is fantastisch leuk werk met allemaal hele leuke collega's van jong tot oud. En dan kun je een bijdrage leveren aan het toegankelijk maken van alles wat we aan Rotterdams openbaar vervoer erfgoed hebben.
0: Hey John, je lult als een sneltrein, maar je zit in een hele oude van ruim 120 jaar. Knip je nou ook, ik neem aan dat die mensen digitale kaartjes op de telefoon hebben. Knip je nou gaatjes in die telefoons?
1: Nee, dat hebben we. Eén keer hadden we een collega die dat probeerde, maar die hebben we duidelijk gemaakt dat dat niet de bedoeling is. Ook je OV-chipkaart hoeft niet geknipt te worden, nee.
0: Oké. Hey, de meeste mensen zitten lekker aan het ontbijtje met een spiegel. Jij hebt er één in je hand. Ga je nu links of rechts?
1: Ik ga nu even rechtdoor, dus ik hoef hem op dit moment even niet naar buiten te steken.
0: Oké, kan die tram ook nog een geluid maken, een beetje bellen of toeteren?
1: Ja, nou, dat is het punt. Ik sta op de bijwagen. Oh. Die wordt dus getrokken door een motorwagen. De bestuurder staat helemaal voorin.
0: Ah.
1: Dus ja, die bel. Nee. Ik kan niet op commando hem laten bellen. Nee. Gaan we volgende keer doen in Duitsland.
0: Ja, goed. Ja? John, veilige tocht en heel veel plezier vandaag.
1: Oké, dankjewel. Goeie uitzending.
0: Dankjewel. Hoi, dat was John Krijsman van het Openbaar Vervoersmuseum in Rotterdam. Op die zomertram. Die dus ieder uur vertrekt op het hele uur om de hoek bij het Centraal Station op het Weena.

66, wat een kunstwerk blijft dat toch. De Beach Boys met Good Vibrations. En ik zei het al, hè, ja, de muziek sluit naadloos aan bij het weer voor de komende uren. Op de weg is het druk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen staat een file van 4 kilometer. Heeft te maken met wegwerkzaamheden daar ter plaatse. Twee rijstroken zijn afgesloten. Op de A15 drukte tussen Rotterdam en Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en de afrit Leerdam, om precies te zijn, staat op dit moment 8 kilometer file, kleine 10 minuten vertraging. En ook op de A16 is het druk Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Prins Alexander en het Terbrechtseplein staat een kilometer file met een kleine vertraging. Heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A20. Want die is afgesloten in de richting van Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein. Al daar. Kijk ik even naar het weer, want jullie willen ongetwijfeld plannen maken. En straks gaan we praten over het Bluegrass Festival, Eki Den in het Kralingse Bos, het Reggae Festival in het Zuiderpark. Kortom, wat voor weer? En moet je een paraplu meenemen? Nou, dat is niet nodig, want we krijgen een zonnige zaterdag met temperaturen heerlijk tussen de 22 en 24 graden. Vanavond en vannacht trekt er soms wat bewolking over het Rijnmondgebied met vannacht lokaal een klein spatje regen. Althans, die kans is er. En verder wordt het zo'n 17 graden. En morgen, de zondag, is er wat meer bewolking met af en toe wat zon. Het blijft vrijwel overal droog met maximale temperaturen van 22 graden. En wat wordt het dan de komende dagen? Nou, dan wisselen zon en bewolking elkaar af. Het blijft vaak droog en de temperaturen zullen eerst zo rond de 23 schommelen. Vanaf donderdag wordt het weer een stukje warmer, hoor. Gaan we naar temperaturen boven de 25 graden. Ja, nou, dit is gewoon lekker tropische muziek van Whitney Houston en Enrique Iglesias. Het is precies 10:30 en dit is Radio Rijnmond. Goedemorgen.

0: U2 uit 1991 met de Mysterious Ways hier op Radio Rijnmond. Tot 12 uur is dit, het weekend is er. En ja, hoor eens even, ja, yeeha. Nou, dat mag eigenlijk niet bij bluegrass muziek, daar gaan we over praten. Want in het oude noorden van Rotterdam, op het Noordplein om precies te zijn, is het feest. Het Bluegrass Festival is weer losgebarst op het Noordplein. En dat betekent een warm bad voor iedereen die houdt van bluegrass muziek. Country, Cajun, rockabilly, tuinbroeken, hoeden, cowboylaarzen, tatoeages, retro-kleding, vetkuiven. Kortom, genieten voor oog en oor en ook de maag, want het eten is daar geweldig. Het driedaagse festival is gisteren al begonnen en ik praat met Gijs van den Burgt van het Bluegrass Festival. Gijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je tuinbroek al aan?
1: Nee, zit nog in de was, maar ik zie hem zo aan.
0: Ja, heel goed. Hey, de kop is eraf. Was het lekker gisteren?
1: Ja, gisteren was een prachtige dag inderdaad. Echt heel veel blije gezichten gezien, zowel voor het podium als achter het podium. Ja, sfeer was supergoed. Ja. Het stond goed vol het terrein, dus het was prachtig.
0: Ja. Zijn er nog dingen veranderd ten opzichte van de afgelopen, wat is het, 13 edities geloof ik?

Nou, Gijs zit nu denk ik al in de tuinbroek. Gijs, ben je er nog? Ja, de verbindingen zijn eens weg. Ja, en hij zit echt op het Noordplein, het Oude Noorden. Nou, dan gaan we de banjo maar eens even een slinger geven. Hi-ha! Gijs is echt verdwenen. Nou, dan ga ik even een nieuwe poging doen om hem te bellen. En dan zijn we zometeen, hoop ik, naar deze geweldige Cajun klanken terug met het verhaal over het Bluegrass Festival. Vandaag tot 11 uur vanavond volgens mij. En ook morgen zal het daar nog plaatsvinden. En ja, als je daar nog nooit bent geweest, het is echt een warm bad. En je kijkt je ogen uit en je hoort je oren uit. Zometeen meer dus. Maar eerst maar even Alison Moyen met Week in the Presence of Beauty.

0: Alison Moyet met Week in the Presence of Beauty. Gaan wij een beetje wegdrukken om toch het gesprek met Gijs voor te zetten over het Bluegrass Festival in Rotterdam Noord. Het oude Noord, op het Noordplein is dat ieder jaar een feestje. En ja, dit soort klanken dus, ja, want daar gaat het over. Gijs, daar ben je weer. Er zat kennelijk een banjo op de lijn. Maar mijn vraag was, is er nog veel veranderd ten opzichte van de afgelopen, volgens mij, 13 edities?
1: Nou ja, de belangrijkste wijziging was natuurlijk een paar jaar terug, de verhuizing van Pijnakkerplein naar Noordplein.
0: Ja.
1: En voor de rest is het eigenlijk wat je kan verwachten van het festival. Dus een mooie dwarsdoorsnede van alles wat Bluegrass natuurlijk, maar meer algemeen Amerikaanse roots-muziek te bieden heeft. Ja. Heel veel internationale acts. En we hebben dit jaar ook de Fresh Grass Acts. Dat zijn nieuwe getalenteerde Nederlandse acts die een plek krijgen. Veel samenwerkingen, dus het is eigenlijk een voortzetting, maar wel een stijgende lijn.
0: Ja.
1: Het allemaal wordt steeds breder.
0: Ja, ik heb gekeken op de website, ongelooflijk wat er allemaal staat. Ook heel veel bands uit Amerika. Kost dat nou heel veel moeite om die gasten de oceaan over te krijgen tegenwoordig?
1: Ja, dat kan soms wel moeite kosten. Ja. We hebben Guido en ik verzorgen ons samen het programma. Guido, directeur van het festival. En we hebben heel veel lijntjes uitgezet al in het najaar van vorig jaar.
0: Mm-hmm.
1: En veel dingen lukken dan gewoon niet. Omdat het gewoon best wel bewerkelijk is om zo'n artiest hier te krijgen.
0: Yeah.
1: Dus we zijn heel blij dat het programma zoals dat er nu staat, dat we dat voor elkaar hebben kunnen boksen.
0: Ja, er zijn natuurlijk altijd hoogtepuntjes. Zelf zie ik erg uit naar Douwe Bob, die morgen met een bluegrass band gaat optreden. Wel triest nieuws is dat deze week uit zijn auto zijn geliefde gitaar uit 1942 is gestolen. Heb je daar nog iets over vernomen?
1: Ja, ik hoorde het inderdaad. Ik heb daar rechtstreeks van hem natuurlijk niks over vernomen. Maar het moet voor hem echt een groot verlies zijn. Want zo'n gitaar is natuurlijk zeldzaam.
0: Ja.
1: En los van de objectieve waarde is het natuurlijk voor hem ook een emotioneel verlies. Dus ik hoop echt van harte dat hij hem terug gaat vinden.
0: Ja, dat zal. Het is als een kindje, hè? Je gitaar. Daar vergroei je mee. En een bijzondere gitaar uit 1942. Waar zie je zelf naar uit vandaag bijvoorbeeld? Laten we daar even op inzoomen.
1: Ja, ik kijk toch wel weer heel erg uit naar Della May. Die waren natuurlijk een paar jaar terug al in Rotterdam. Mm-hmm. En die hebben begin dit jaar een nieuw album uitgebracht, Magic Accident. En dat is gewoon een hele mooie plaat. En zij zijn ook echt, het zijn vier vrouwen binnen de bluegrass. En zij zijn ook voorvechters van de vrouwelijke muzikanten in de muziekscene. En zij hebben daar een prachtige rol in. En daar kijk ik heel erg naar uit hoe ze dat hier weer live gaan vertolken.
0: Ja. Morgen is het ook. Hoe laat begint het dan? En zijn er nog kaarten trouwens?
1: Er zijn inderdaad nog kaarten. En beide dagen gaat de trein om 12 uur open. En dat begint ook gauw nu het programma vandaag met Kaya Kater in Canada. Een hele mooie act. En morgen met een speciale Sunday service, niet religieus, van Fantastic. Dus dat belooft ook iets heel bijzonders te worden.
0: Ja, en ik zei het al eerder, het is ook heerlijk om mensen te kijken. Want het is echt een bijzonder warm bad voor mensen van diverse pluimage.
1: Ja, absoluut. Zelfs al zou je, ik kan het me niet voorstellen, maar al zou je niks met de muziek hebben, dan kun je nog je de hele dag van maken, gewoon om rond te kijken.
0: Ja.
1: Midden aan de workshops, de kraampjes langs de slenteren, et cetera.
0: Ja. Gijs, groet aan Guido, de directeur. En ik ga vanmiddag ik kom even een kijkje nemen. Hartstikke leuk.
1: Ja, je bent van harte welkom. Leuk. Zie je dan.
0: Goed zo. Dag Gijs.
1: Yo, tot dan.

0: voor de zaterdagochtend. Bob Sinclair is dit met The Love Generation hier op Radio Rijnmond. Is het 11:11 en ga ik contact zoeken met het Kralingse Bos, met atletiekvereniging PAK, want het is vandaag feest in het Kralingse Bos. Een heus hardloopfeest. De 20ste Ekiden, die wordt daar georganiseerd bij PAK. En dat is een marathon in teamverband, of een soort estafette marathon. Ik kan het vragen aan Kevin Versprillen, want die is Mr. Ekiden hier in Rotterdam. Kevin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoi met Kevin.
0: Het gaat zo meteen officieel van start. Het is eigenlijk een soort hardloopfestival, hè? Want het is hartstikke druk bij jullie al. Er wordt geslapen, er wordt gedanst, gedronken, geontbeten.
1: Ja, dat zeg je goed. Ja, we zijn hier bij het eerste echte hardloopfestival van Nederland. Met Rijnmond als hoofdsponsor. En dit gaat hem worden. Inderdaad, er zijn hier vannacht mensen geslapen. De DJ's aan het spelen. De mensen komen binnen. We verwachten om en rond 4.000 en 5.000 mensen. Dus dit gaat groots worden vandaag.
0: Wauw. Hey, dat Ekiden, hè, dat klinkt Japans. Leg nog eens kort uit, want het heeft te maken met een marathon in estafette. Maar dat heeft een originele oorsprong.
1: Ja, zeker weten. Het gaat eigenlijk over het overbrengen van een tatsuki. En een tatsuki is een Japans woord voor een sjerp. En daarmee werden vroeger in het oude Japan boodschappen overgebracht. En dat symboliseert eigenlijk van hoe de Japanse koerierdienst vroeger werkte. Nou, dat heeft zich vertaald in een marathon. En dat is eigenlijk het evenement wat het vandaag is geworden. Want er wordt ook een marathon afgelegd in estafette afstand. Dus er wordt 3 keer een 5 kilometer gelopen. 2 keer een 10 kilometer. En 1 keer een 7,195. En dat is samen die magische 42,195 meter.
0: En gaat het dan over de Sintelbaan van PAK of gaat het dwars door het Kralingse Bos?
1: Allebei. We hebben de start op de mooie baan van PAK. En daarmee... We laten de lopers zo meteen de baan en dan gaan ze het Kralingse Bos in. En dat wordt echt super gaaf. We hebben ook nog een DJ in het bos verstopt. Dus dat gaat hem worden.
0: Ja. Ja, dan moet je de pillen volgen en dan kom je vanzelf bij de DJ uit.
1: Ja, absoluut. Ja, we hebben gelukkig ook het parcours afgezet, hoor.
0: Ja. Hey, ruim 2400 mensen doen mee, geloof ik. Hè? Hoe gaat het dan precies van start? Die starten gefaseerd?
1: We starten eigenlijk allemaal tegelijk. Ja? En dat komt omdat alle eerste lopers starten. Dus er lopen maar 400 mensen tegelijkertijd. En dat wordt superleuk. We hebben zo meteen een hele leuke openingsceremonie. En dan gaan die mensen die gaan rennen. En dan gaan ze de eerste 5 kilometer gaan ze afleggen. Dat is 2,5 kilometer heen het bos in. En 2,5 kilometer terug het bos in. En dan komen ze terug op de baan. En dan geven ze eigenlijk de sjerp over. Ja. Ja. En dan gaan de volgende 400 mensen rennen.
0: Ja, ga je zelf ook meedoen trouwens? Heb je zelf ook een tatsuki?
1: Ik heb vandaag helaas geen tatsuki aan. Ik heb wel een stropdas aan als voorzitter van de ploeg. Maar ja, als organisator, dan moet je natuurlijk het toezicht behouden. Dus ooit gaat dat nog een keer gebeuren.
0: Hey, en als je nou naar buiten kijkt, hè, want volgens mij zit je binnen. Want ik geloof dat dit geluid van Radio Rijnmond live over het terrein heen schalt nu door alle speakers en alle mensen die horen dat. Misschien kunnen ze even juichen voor ons?
1: Ja, het is vanuit hier niet helemaal goed te horen, want ik zit in een geluidsdichte ruimte. Ah. Dus dat klinkt op de radio misschien als een deceptie. Ja. Maar reken maar dat het hier wordt gehoord.
0: Ja, maar het is nu al, als je beschrijft wat je ziet. Je ziet tentjes, je ziet mensen, je ziet een hoop gezelligheid.
1: Ja, zeker weten. Het is heel erg gezellig. En dit, wat ik zeg, hè, de foodtruck staat klaar. Heel groot DJ-podium. We verwachten tussen de 4.000 en de 5.000 mensen. Heb je vandaag nog niks te doen? Kom naar het Kralingse Bos, Lange Pad 16. En dan ga je echt getuige zijn van een combinatie van een hardloop-evenement en een festival. Ja.
0: Kevin, ik wens jou en al die duizenden mensen daar een ongelooflijk mooie 20ste editie van de Ekiden. En de allereerste Rijnmond Ekiden. Want we mogen hoofdsponsor zijn.
1: Ja, Rijnmond is inderdaad dit jaar de trotse hoofdsponsor van de Rijnmond-Rotterdam Ekiden inderdaad. En wat mij betreft nog vele jaren. Dat superleuk.
0: Ik zal de baas even aanschieten van de week. Hey, dankjewel Kevin.
1: Dankjewel. Jullie ook bedankt.
0: Jullie ook. Bye-bye. Hoi. En dit is de man die de Johan Cruijff Arena helemaal in vuur en vlam zet momenteel. Want hij is in Nederland. En het is geweldig. Schijnt.

0: Eindelijk, wordt het gras van de Johan Cruijff Arena weer eens verwend met deze geweldenaar. Donderdag was hij er en vanavond weer.
1: Wie is daar?
2: Kent het intro.
0: Je kent het recept, hè? Ik laat zo meteen een intro horen van een plaat die ik straks ook ga draaien. Dat is een bekende hit die Radio Rijnmond vaker laat horen. En als jij denkt, hey, dat is dat singeltje, dan wil ik graag dat jij via de Radio Rijnmond-app, die trouwens vernieuwd is, kijk maar eens eventjes. Hij is mooi, helder en duidelijk. Kun je heel makkelijk een appje sturen naar de studio met de artiest en de titel van de plaat. En wellicht heb jij straks een mooie prijs. Dat is vandaag een zonnescherm voor in je auto. Maar je kunt hem ook op je fiets doen om je hoofd, maar dan zie je heel weinig. Dus het is met name voor autobezitters een hele handige prijs. En wat is dan het fragment? Komt-ie! Ja, en nou hoor ik je al denken, wat was dat ook alweer? Ja, het is een heel bekend nummer uit de jaren. Zal ik je een beetje helpen? Nee, ik ga je niet helpen. Het is een beetje te makkelijk. Misschien straks. Ik kijk even hoeveel mensen het goed hebben. Nog één keer dan het fragment. Als jij denkt te weten welke artiest dit intro vertolkte van een bekende single en ook de titel nog weet, app me en je hebt straks wellicht een kans op een mooie prijs.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Het is 11 uur, goedemorgen. Dit is Radio Rijnmond met nog een uurtje. Het weekend is er voor de boeg. Boordevol lekkere muziek, de quiz en natuurlijk tips voor jouw nog lege agenda wellicht. Want het is, er is van alles te doen in het Rijnmondgebied dit weekend. Ook nog files, in totaal 17 kilometer. Straks zet ik ze op de juiste plek met de juiste lengte. Maar eerst het belangrijkste nieuws op een rij gezet door Aris van Meteren. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. De politie onderzoekt een beschieting van een auto vannacht in Rotterdam-Prins Alexander. De wagen zou vanaf twee locaties zijn beschoten na een verkeersruzie. Dat gebeurt als eerste bij de Boszoom en daarna bij een tankstation aan de Jacques Dutilweg. Op foto's is schade aan een portier te zien en ook ligt de ruit eruit. Op straat is een huls gevonden. Niemand raakte gewond bij de schietpartij. Bij een brand in de binnenstad van Sneek is een dode gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het vuur was ontstaan in een appartement op de vierde verdieping van het pand aan de Oude Koenmarkt. Eerder vannacht waren er al hulpdiensten aan de deur geweest vanwege onrust. Wat er aan de hand was, wil de politie in Sneek niet zeggen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottermeren. En vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Lionel Messi heeft Kaap Verde gecomplimenteerd na afloop van de WK-wedstrijd vannacht. De sterspeler van Argentinië zei dat het zwaar was om te winnen van de Kaapverdianen. Er was een verlenging voor nodig om door te kunnen naar de achtste finales. Het werd vannacht uiteindelijk 3-2. Beide Kaapverdische goals hadden een Rotterdams tintje. De eerste was van Diroy Duarte en de tweede van Sidney Cabral. Het weer, vriendelijk weer, geregeld zon, blijft droog. Het wordt 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. En dan kan er ook wat regen gaan vallen. Het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen een bewolkte dag. Af en toe maar wat zon. Het blijft wel droog. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Aris. Ja, die Kaapverdianen zijn natuurlijk gewoon ongeslagen gebleven op dit WK. Dat is werkelijk een geweldige prestatie. Ik neem mijn pet ervoor af. De files op dit moment op de zaterdagochtend kort na 11 uur... op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen staat 4 kilometer. Vanwege wegwerkzaamheden zijn daar twee rijstroken afgesloten. Op de A16 is het druk Breda richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein staat 4 kilometer... Heeft alles te maken met de afsluiting op de A20 vanwege wegwerkzaamheden. Op de N57 ook nog een file. Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oude Hoorn staat 5 kilometer met 10 minuutjes vertraging. Ik zie ook een heel klein filetje voor de studiodeur. Met een aantal muzikanten die graag zometeen hun plaatje willen komen draaien. Hier. En dat kan.
1: Wie is daar?

0: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: besparen.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
4: Radio met een grote R.

0: Big Fun van Inner City uit het jaar. Ja, uit het jaar.
1: Dit is Het Weekend Is Er met Ronald van Oudheusden.
0: Waarin Theo Rijtsma de gevleugelde woorden sprak. Dit is een goed stel hoor. 1988 natuurlijk. Goedemorgen, welkom bij Het Weekend Is Er. Tot 12 uur, borden vol lekkere muziek, de quiz en nog leuke gesprekjes over het Doenja Festival. Morgen in het Zuiderpark en op dezelfde plek vandaag al. Het grote Reggae Roots Festival met echt de top van de internationale reggae hoor. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Maar die gasten zijn allemaal vanuit Jamaica hier naar Rotterdam gevlogen. Over een goed stel gesproken. Ja, ik had het vorige uur al over de Kaapverdianen die vannacht een geweldige prestatie neerzetten door in de verlenging pas. Het begon met 1-1. Ze hebben nog gescoord. Een geweldig mooi doelpunt. Zeg. Oh, misschien wel de mooiste van het toernooi. Het werd uiteindelijk 3-2 voor de Argentijnen. De titelverdedigers. Hè, laten we dat niet vergeten. Maar dat Rotterdamse team. Dat heeft echt werkelijk iedereen vriend en vijand verbaasd. En ook de bekende analytici worden net al in het nieuws bij Aris. Dat Lionel Messi lovende woorden sprak over de tegenstander van vannacht. Maar ook Zlatan Ibrahimovic. De Zlatan. Die is analist bij Fox TV samen met Thierry Henry. Die waren allebei ook heel erg lovend en spraken mooie woorden. Laten we een klein stukje horen van Zlatan Ibrahimovic over Kaapverdië.
2: I can stand there and give applause to Kaapverdië because it was all about Kaapverdië. Small island with big dreams. And they almost rocked a big giant. But these guys, they're heroes. This is heroes. They became idols of that small island and they are stars. They didn't lose any game during 90 minutes, important to say. They almost made it in this game. I think the whole world didn't believe it was possible. Maybe, or I would say that small island believed it was possible. And I'm 200% sure when they come back to that small island, they're gonna have a big party, a big celebration, a big welcome on a red carpet. And what they did will remain in the history books and they made a dream come true. And I almost have tears because I enjoy this moment, seeing these images. Like Thierry said, Argentina is not even celebrating because this is not about Argentina or Leo Messi. This is all about Kaapverdië. And they almost did it. And this is football, emotions. This is what we like when those things happen. And we can talk about it, and we can sit here, we can talk.

0: Ze wilden graag langskomen. Nou, dan doe ik de deur open voor Brandy en Monica uit 1998 met This Boy Is Mine. Het is 16 minuten over 11. Het is zaterdag. Het is 4 juli. Grote feestdag natuurlijk in Amerika, de Verenigde Staten. De 4th of July, de vrijheid. Het is uiteindelijk een beetje gedegradeerd tot een feestje van Trump, geloof ik. Maar goed, het is voor de meeste Amerikanen. En er zijn er heel wat in Rotterdam trouwens ook. Ook nu op het Noordplein trouwens, waar vandaag de tweede dag van het geweldige Bluegrass Festival zal plaatsvinden. Straks gaan de poorten weer open tot vanavond. En ook morgen kun je daar genieten van heerlijke muziek. En leuke mensen. En dansen en lekker eten. Afijn, er is heel veel te doen in het Rijnmondgebied en in Rotterdam. Want herinner jij je het Doenja Festival nog? In het park bij de Euromast werd dat meestal gehouden. Het was een festival vol muziek, cultuur, eten, literatuur, poëzie, kunst en mensen uit de hele wereld. Een smeltkroes in Rotterdam op het gras. En toen was het ruim 10 jaar geleden ineens stil. Geen Doenja meer, maar goed nieuws. Morgen is Doenja weer terug, maar nu in het Zuiderpark. Ik praat met Eva van der Vecht van de organisatie. Eva, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat een goed nieuws.
1: Ja, dat vinden wij ook.
0: Ja, Doenja is back, zeg. Hey, waarom is het de afgelopen jaren zo stil geweest?
1: Het Doenja Festival is in 2013 samengegaan met het Zomercarnaval in Rotterdam Unlimited. Mm-hmm. Het podiumprogramma is toen verplaatst naar de Consingel, waar op zaterdag dan ook de straatparade plaatsvond. Mm-hmm. En toen in 2023 dat podiumprogramma binnen Rotterdam Unlimited stopte, dus eigenlijk het Doenja Festival daarbinnen stopte, ja, was het voor ons tijd om na te denken van, goh, zou het Doenja Festival weer op eigen benen kunnen gaan staan?
0: Ja, en dat hebben jullie achter de schermen gewoon uitgevoerd. Morgen gebeurt het.
1: Klopt, ja, zeker. We hebben er heel veel zin in.
0: Ja, en wat opvallend is, want Doenja en regen, dat was altijd hand in hand, kameraden.
1: Klopt.
0: Maar morgen schijnt het zonnetje. Wat een feest.
1: Echt een feest. Ja. Ik heb veel contact met jullie weerman Ed Aldus.
0: Ja.
1: Maar die heeft echt goede hoop dat het een hartstikke mooie dag gaat worden. Ja. Dus het is heel grappig, maar dat gaat het al weken over, inderdaad, over het weer bij Doenja.
0: Ja, wat gaat er allemaal morgen gebeuren in het Zuiderpark?
1: Nou, we hebben echt een heel divers programma. We hebben 7 podia en areas op het hele terrein. Met ruim 40 acts. En dan moet je inderdaad denken aan muziek, dans, workshops, DJ's, spoken word. En natuurlijk ook de iconische festivalmarkt die Doenja zo bijzonder maakte.
0: Ja, en allemaal gratis, hè?
1: Zeker, het programma is helemaal gratis toegankelijk.
0: Ja. Hoe is het helemaal opgezet in het park? Zijn er thema's of is er extra aandacht voor specifieke groepen Rotterdammers? Ik las iets over op de site van jullie over Algerije en Kaapverdië. Dat is heel toevallig met het voetbalsucces.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, die landen zijn zeker tegenwoordig, Suriname ook. We hebben niet per se thema's per podium. Het is net als vroeger, gaat het allemaal lekker door elkaar heen. Dat maakt Doenja denk ik ook zo fijn.
0: Ja, ik zit te denken, wat had het mooi geweest als morgenmiddag Kaapverdië had gespeeld. Hadden jullie dat uit kunnen zenden?
1: Dat was geweldig geweest. Ja, daar hebben we natuurlijk ook allemaal wel in de gaten gehouden inderdaad. Maar dan hadden we wel een vol terrein gehad in ieder geval.
0: Ja, is het moeilijk denk je om een beetje het succes van het verleden weer gelijk te evenaren? Of hebben jullie goed aan de weg getimmerd qua promotie?
1: Nou, het is natuurlijk, je hebt wel grote schoenen te vullen. Hè? Doenja is heel geliefd. En bijna iedere Rotterdammer kent het Doenja Festival nog van vroeger. Dus het is heel eervol dat we het mogen doen, maar ook super spannend. Mm-hmm. Tegelijkertijd leven we in een andere tijd, hebben we inderdaad een andere locatie. Dus we hebben er ook heel veel vertrouwen in dat we Doenja 2.0 op een hele mooie manier weer terug kunnen laten komen.
0: Ja, en dat moet gewoon een traditie zijn. Hè? Dus volgend jaar gewoon de volgende.
1: Zo is het, daar gaan wij voor. Zeker. Leuk. Ja,
0: hey, is er een website waarop mensen kunnen kijken als ze denken, nou, ik wil specifiek daar en daar iets gaan zien?
1: Er staat ook een blokkenschema op met alle artiesten en tijden en podia en dergelijke. En dat is www.doenja.nl. Heel makkelijk.
0: Nou, hartstikke goed. Eva, je hebt het ongelooflijk goed en compact verteld.
1: Fijn.
0: Ik zou zeggen, open die poorten morgen en genieten.
1: Ja, zeker. Heel veel zin in.
0: Nog één keer.
1: Dankjewel.
0: Van hoe laat tot hoe laat?
1: Van 1 uur 's middags tot 10 uur 's avonds.
0: Oké, veel succes.
1: In het park. Dankjewel.
0: Bye bye.
1: Dag.

0: Alex Warren, een graag geziene gast hier bij Radio Rijnmond. De quiz.
1: Wie is daar? Wie is daar?
2: Wie kent het intro?
0: Het is kennelijk heel moeilijk, want ik heb hem drie kwartiertjes geleden al laten horen, de opdracht. Heel simpel, je moet raden welke single het intro wordt weggedraaid. En welke artiest daarvoor verantwoordelijk is. Maar ik heb nog geen enkele goede inzending binnen, dus doe je best. Welke bekende plaat is dat? En hij komt uit, ik geef toch een hint, 1988. Als jij het weet, even appen naar de studio hier in het Lloydkwartier. Als jij denkt te weten, even een appje. Welke artiest en welke titel van de plaat liet ik zojuist crashen op de draaitafel?

5 Seconds of Summer. Die zag ik ooit in de Johan Cruijff Arena in het voorprogramma van One Direction met Harry Styles. Lang geleden, ja. Maakte toen al indruk. Dit is Madonna. Die is ook een beetje op leeftijd en een beetje een schaduw van zichzelf aan het worden. Maar dit is wel lekker. Dress you up. Goedemorgen.

0: Madonna met een grote hit uit de vervlogen dagen, Dress You Up. Maar het leuke nieuws voor de Madonna-liefhebbers is dat er een nieuw album is verschenen vandaag. Confessions 2, met onder meer samenwerking met Stromae uit België. En ja, wie was er vroeger nou niet verliefd op Madonna toen zij haar debuut had met Holiday en Like a Virgin daarna? Ja, ze is inmiddels wat ouder en het feit dat ze een nieuw album heeft werd mij ingefluisterd door mijn grote ochtendvriend Peter van Drunen. Aanstaande maandagochtend hoor je hem weer samen met Milou hier op Radio Rijnmond van 6 tot 9. En Peter weet dat, want die valt op oudere vrouwen. En Madonna is natuurlijk wat ouder. En ja, Peter die heeft die passie nou eenmaal. Ik hoop niet dat zijn huidige vriendin, die een stuk jonger is dan Madonna, meeluistert. Maar aanstaande maandag praat Peter in ieder geval met over de zaak van de BOA's in Schiedam. Die heel lang vanwege een blunder op het stadskantoor geen bonnen mochten uitschrijven. Maar ze hebben maandag hun bevoegdheid weer terug. Dus Schiedammers opgepast, niet meer op de stoep fietsen. En alle fatbikes in de haven. Oh, maar dat hoeft trouwens niet, maar dat zou ik wel graag zien. En Richard Krajicek, die is te gast vanuit Engeland, telefonisch, over Wimbledon, dat 30 jaar bestaat. Of 30 jaar geleden won Krajicek de titel daar natuurlijk, op het heilige gras. En daarover gaat hij maandag met Peter en Milou in gesprek. Zal ik nog één keer de quiz voor jullie laten horen? Want ja, het is kennelijk heel lastig. We doen hem nog een keer.
1: Wie is daar? Wie is daar?
2: Wie kent het intro?
0: Welke plaat is dit? Ik zou zeggen, doe mee en win een mooie prijs. Namelijk een zonnescherm voor in je auto. Ja! Ik zei het toch, de muziek is lekker aangepast aan de zomerse temperaturen buiten. De onvolprezen Willy DeVille nu met Hey Joe. En na de volgende plaat hopelijk een winnaar.

0: De muzikale Bohemian Willy of Mink DeVille. Dit was een geweldige plaats, zeggen. Ja, dat brengt mij een beetje terug naar mijn vakantie ooit. Dat is ook weer 22 jaar geleden in Cuba. Ja, het was een geweldige vakantie. Maar wat hebben die mensen het moeilijk momenteel? Ja, dat is heel, heel vervelend. Laten we hopen dat het snel daar ook economisch en met de mensenrechten een stuk beter gaat. Willy DeVille overleed trouwens al lang geleden op zijn verjaardag. Ja, zul je net zien. Dat was op 6 augustus 2009. En hij werd die dag 59 jaar, maar het mocht niet baten. Hij kreeg niet meer de kans om zijn kaarsjes uit te blazen. Hij blies zijn laatste adem uit. Het is inmiddels 11:08. Laat ik nog één keer de quizopdracht horen. Ja, een heleboel mensen hadden het fout. Een aantal mensen hadden het ook wel goed. Maar ja, ik heb dan blind getrokken. Hier op het scherm gooi ik een soort pijltje met een zuignat erop. Want anders is het scherm kapot. Een aantal fouten. Robin had bijvoorbeeld, die dacht dat het Kok Robin was. En ik zie ook iemand die... ik zag iemand die dacht dat het Anouk was met A Girl. Maar ik heb nu volgens mij Jolanda aan de bel. Jolanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij zat te luisteren en dacht, volgens mij weet ik het.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. En waar zat jij te luisteren? Waar woon je? Waar ben je?
1: Gouda.
0: In Gouda. Zo, kijk aan. Ja. Leuk. En jij luistert vaker naar Rijnmond of toeval?
1: Nee, elke dag luister ik.
0: Oh, wat leuk zeg. Want Gouda is niet echt het Rijnmondgebied, maar ja.
1: Dan, dat klopt.
0: Dan annexeren we het maar gewoon, hè?
1: Ja.
0: Hey, heb jij Rotterdamse roots?
1: Ik ben er geboren.
0: Oh, nou, hartstikke leuk. Jolanda, help mij en de luisteraars uit de droom. Welke plaat was het eigenlijk?
1: You Came, van Kim Wilde.
0: Ja, en dat hoorde je meteen.
1: Ja.
0: Nou, het is ook helemaal goed, hè. Ik wil je van harte feliciteren. Heb je een auto?
1: Ja.
0: Nou, daar heb je wel eens last dat het zo warm is binnen, hè. Maar wij hebben een prachtig zonnescherm, ook met zuignappen. Die doe je aan de binnenkant van de ruit. En dan blijft alle zon en warmte buiten.
1: Nou, super.
0: Met een Rijnmond logo erop. Dus heel Gouda kan dan genieten van jouw hobby om naar Rijnmond te luisteren.
1: Ja, inderdaad.
0: Goed zo. Hey, hoor, hier komt het bekende intro. Ja, nu gaan mensen het herkennen, hè?

0: Ja, zeker.
1: Jolanda, blijf nog even hangen. Dan schrijf ik even je adres op. En dan komt de prijs vanzelf naar je toe.
0: Is goed.
1: Fijn weekend.
0: Fijn weekend.

0: Dat was You Came uit 1988 van Kim Wilde. Dat was de oplossing van de Wie kent het intro quiz van deze zaterdag. Het weekend is er. Het is 4 juli en het is vanmiddag in het Zuiderpark, het epicentrum van de reggae. Top reggae met het Reggae Roots Festival. Komen grote Jamaicaanse Rasta-veteranen als Yellowman en Burning Spear naar onder andere andere artiesten ook naar het Zuiderpark. En reggae is natuurlijk veel meer dan muziek, hè? En ook daarvoor is vanmiddag aandacht en vanavond in het Zuiderpark. Ik praat met Rita Omola. Zeg ik dat goed,
1: Omolo.
0: Rita?
1: Omolo.
0: Rita
1: Omolo. Omolo. Yes.
0: Ik krijg er bijna trek van. Jij bent zelf ook muzikant, reggae, je bent zangeres en ook nog betrokken bij het festival. Is iedereen een beetje veilig geland en klaar om in te pluggen vanmiddag?
1: Ja, zeker weten. Iedereen is lekker fijn geland, ingeplugd. De vlaggen zwaaien hier, het zonnetje schijnt mooi.
0: Ah.
1: Nou, iedereen is bijna opgezet.
0: Ja, lekker zeg.
1: De eerste artiest gaat zo meteen al lekker on stage. We zijn sound aan het checken. Het gaat helemaal naar ons wens eigenlijk vandaag.
0: Ja, het zit allemaal wel mee. Hè? Het weer is natuurlijk geweldig om vanmiddag te genieten. Wat staat er vanmiddag allemaal? Want ik zei het al, het zijn echt grote Rasta en reggae-helden.
1: Ja, we gaan vandaag echt memories maken in Rotterdam Zuiderpark. We hebben headliners zoals Burning Spear, Julian Marley, Coffee, Barrington Levi. En daar hebben wij ook eigenlijk buiten de main stages hebben wij nog zeg maar extra stages, net als de Roffa Drip Club. Er is een sound system area, we hebben een Roots University. Er is een plek waar muziek, cultuur en de community samenkomen. Dan hebben we ook nog de Afro Vibration Island. Daar is lekker swingen op dancehall en Afro vibes. Onder een genot van lekker cocktails. Nou, en we hebben een kinderarea. Daar kunnen kinderen van opening tot 8 uur vermaakt worden met theater, met schilderen, met open mic, met een percussieworkshop. Nou, er is voor iedereen iets leuks hier. Ik loop nu op het veld voor de main stage. En even kijken, nou, iedereen die is. Nou, de drummers, alles.
0: En Rita?
1: De cameraman, reggae live. Concert is ook helemaal set ready hier. Goed zo.
0: Ik kom helemaal in de sfeer, Rita.
1: Nou.
0: Hey, luister eens.
1: Ik zou zeggen, nou, ik zie hier een van de bazen van het festival.
2: Nee.
1: Nou, we zijn op Radio Rijnmond. Ja. Brendo, heb je wil je wat zeggen naar de publiek?
2: Auto komen, wordt gezellig.
1: Hebben jullie wat gehoord,
0: mensen? Ja, natuurlijk.
1: Oké, dan.
0: Hey Rita, maar jij noemt allerlei lekkere en leuke dingen op die vanmiddag komen. Ik mis één ding.
1: Wat mis jij? Lekker eten?
0: Een beetje ganja.
1: Oh, nou, maar dat hoort er toch bij?
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat hoeven we toch niet te vertellen? Good vibes only.
0: Lekker hoor.
1: Ja.
0: Hey, zijn er nog kaarten?
1: Ja, er zijn dan zeker nog kaarten.
0: Ja.
1: Dus ik zou zeggen, hebben jullie geen kaarten? Kom lekker aan de deur kaartjes halen. Of ga nog lekker online een kaartje kopen. Dan hoef je niet zo lang in de rij te staan. En als je binnenkomt, dan loop je gelijk zo'n mooie markt binnen. Ik zie die mensen allemaal, oh, wat mooi zeg. Dan hebben we een art and healing area. Waar we yoga hebben. Waar we qigong hebben. En er wordt massages gegeven hier, mensen. Massages.
0: Rita.
1: 1 euro per minuut.
0: Oh.
1: Relax met Alex. Ik zeg het jullie. Hoppakee.
0: Hey Rita, nou, je bent helemaal opgewonden.
1: Nou, als jullie hier zouden lopen, dan zou ik jullie stem ook willen horen.
0: Ja. Hey, maar jij
1: blijf op de radio, Alex.
2: Hey, gezellig.
1: Rijnmond.
2: Yes.
1: 1 euro per minuut. Relax met Alex.
2: Yes.
0: Hey Rita,
1: nou,
0: Rita, jij bent zelf ook muzikant. Ga je zelf ook optreden?
1: Nee, dit jaar niet.
0: Ah.
1: Dit jaar is onze eerste jaar dat wij dit neerzetten. En ik ben dit jaar gewoon lekker als organisator, creatieve producer, curator En ga lekker genieten van alle andere artiesten.
0: Hey Rita, Rita. Dit was ook een soort optreden, hè, hier op de radio. Dus onvolprezen gedaan. Laten we contact houden. Want binnenkort moet je maar een keertje met je eigen muzikale carrière hier te gast zijn.
1: Zeker, zeker. Ja, ik ga deze zomer nog lekker toeren.
0: Oh.
1: Ik ga Rotterdam in Spanje optreden. Dubstone in Italië. Frankrijk. Ja, ik ben iedere weekend normaal ergens te zien.
0: Rita, I love you.
1: Oké, thank you.

0: for another.
1: Je kent het wellicht van Blondie, maar dit was gewoon Harry Styles als frontman van One Direction. En na het jeugdgeweld even een pas op de plaats. Kort voor 12 uur, Rob de Nijs. We gaan een kaars voor je raam zetten. Doe je mee?

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: Dark Amber. De laatste muzikale tractatie voor jouw trommelvlies op deze zaterdag 4 juli. De koek is op. Heel veel te doen. We hadden het over het Bluegrass Festival, het Reggae Festival. Doenja morgen in het park. Jemig, de Ekiden die zo meteen van start gaat bij Pak. Kortom, er is echt heel veel te doen in het weekend in het Rijnmondgebied. Ook op Radio Rijnmond straks heerlijke non-stop muziek natuurlijk. Dus een alibi om lekker te blijven luisteren. Het was mij weer een plezier om te doen. Ik ga zo meteen de sprintrace even kijken. We hoorden Max al voorbij komen zojuist. Op Silverstone, om 1 uur de sprintrace. Ik wens je een mooi weekend. Maandag gooi je me weer tussen 2 en 4. Adios, amigos.
1: Is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
11: Het is 12 uur, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk, dan hebben we non-stop muziek. Maar eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De politie heeft vannacht in Spijkenisse iemand aangehouden na meerdere meldingen van zedenmisdrijven. Details zijn niet bekendgemaakt, maar gisteravond kwam onder meer een Burgernet-melding naar buiten, waarin stond dat de politie op zoek was naar een man van ongeveer 35 jaar in de omgeving van het Hydrapad. Ook vanaf de Baarsveen en de Wezelveen in Spijkenisse zouden meldingen van zedenmisdrijven zijn gekomen, zeggen 112-journalisten. De politie wil dat niet bevestigen. Het Rotterdamse Doenja-festival is morgen na 13 jaar terug van weg geweest. In het Zuiderpark zijn 7 podia met tientallen muzikale acts, een expositie, een culturele markt en een kinderprogramma. Doenja stierf 3 jaar geleden een stille dood na het schrappen van het podiumprogramma van het zomercarnaval, zegt Eva van de Vecht van Doenja.
12: Het Doenja Festival is in 2013 samengegaan met het zomercarnaval in Rotterdam Unlimited. Het podiumprogramma is toen verplaatst naar de Consingel, waar op zaterdag dan ook de straatparade plaatsvond. En toen in 2023 dat podiumprogramma binnen Rotterdam Unlimited stopte, dus eigenlijk het Doenja Festival daarbinnen stopte, was het voor ons tijd om na te denken van goh, zou het Doenja Festival weer op eigen benen kunnen gaan staan.
11: Doenja 2.0 in het Zuiderpark in Rotterdam morgen is gratis, begint om 1 uur 's middags en duurt tot 10 uur. Komende zomer gaan minder Nederlanders op reis. Niet meer dan de helft van de ondervraagden heeft een vakantie gepland, blijkt uit de vakantiemonitor van de ANWB. 2 jaar geleden ging nog 3/4 op vakantie in de zomer. Oorzaak zijn de hoge prijzen in het hoogseizoen. Mensen wijken uit naar mei of september, ziet de ANWB. Wie in juli en augustus wel de koffers pakt, blijft vaker in eigen land. Ook Europese bestemmingen zijn populair. De ANWB zegt dat bij het boeken van reizen mensen steeds vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie. 40% van de ondervraagden heeft AI ingeschakeld bij het boeken. Vorig jaar was dat 24%. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Geregeld zon, blijft droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt, kan er ook wat regen gaan vallen. Het koelt niet verder af vannacht dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon, blijft wel droog en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelofarensveen 5 kilometer. Wegwerkzaamheden daar, 2 rijstroken zijn dicht. De A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Arnixveld, Giessendam en Arkel 7 kilometer. De A15 Gorkum-Nijmegen tussen Arkel en Deil nog eens 4. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Leerdam 5 kilometer. Daar staat een kapotte auto, een half uur vertraging daar. De A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Kraningen en Terbrechtseplein 3 kilometer, 10 minuten vanwege wegwerkzaamheden op de A20. Na 20 dan Gouda-Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein 4 kilometer. En dan Gouda-Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein. Daar die wegwerkzaamheden, de weg is dicht. Na 27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en Gorkum 3 kilometer. Ook daar werkzaamheden.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
14: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
13: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
14: Ja, goede vraag.
13: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
15: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
13: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
15: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
16: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
17: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
18: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
19: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

0: reminiscen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
11: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
12: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
13: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
16: Iedereen begrijpt elkaar.
17: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
18: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
19: Het is 1 uur, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond. Een uurtje non-stop muziek zo dadelijk. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De politie heeft vannacht in Spijkenisse iemand aangehouden na meerdere meldingen van zedenmisdrijven. Details zijn niet bekendgemaakt, maar gisteravond kwam onder meer een Burgernet-melding naar buiten. En daarin stond dat de politie op zoek was naar een man van ongeveer 35 jaar in de omgeving van het Hydrapad. Ook vanaf de Baarsveen en de Wezelveen in Spijkenisse zouden meldingen van zedenmisdrijven zijn gekomen, zeggen 112-journalisten. De politie wil dat niet bevestigen. De wijkraad Hoogvliet ziet niks in plannen van de gemeente Rotterdam om betaald parkeren in te voeren in de wijk. Het wijkbestuur is een petitie begonnen om de gemeente op te roepen eerst alternatieven te onderzoeken, zoals een betere aanpak van parkeeroverlast. Betaald parkeren lost niks op volgens de wijkraad, omdat er geen parkeerplaatsen bij komen. De maatregel jaagt gewoon hoogvlieters op kosten als ze naar de winkel, de dokter of een andere voorziening willen, zegt de wijkraad. De petitie is in een dagtijd ruim 1400 keer getekend. Slachtoffers zouden compensatie moeten krijgen als rechtszaken te lang duren, vindt de slachtofferhulp, slachtofferadvocaten en Tweede Kamerleden. Ze reageren op onderzoek van RTL Nieuws, waaruit blijkt dat honderden daders strafvermindering hebben gekregen na vertraging in hun proces. Het gaat verdachten van misdrijven als moord en verkrachting. Slachtofferadvocaten vinden het niet kunnen dat er in zulke gevallen niks is geregeld voor slachtoffers en nabestaanden. Zij stellen voor om elke dag dat rechtszaken te lang duren slachtoffers een bedrag te geven van €120. Hetzelfde bedrag dat verdachten krijgen als ze onterecht vastzitten. Komende zomer gaan minder Nederlanders op reis. Iets meer dan de helft van ondervraagden heeft een vakantie gepland, blijkt uit de vakantiemonitor van de ANWB. 2 jaar geleden ging het nog om 3/4. Oorzaak zijn de hoge prijzen in het hoogseizoen. Mensen wijken uit naar mei of september, ziet de ANWB. Wie in juli of augustus wel de koffers pakt, blijft vaker in eigen land, en ook Europese bestemmingen zijn populair. Het weer, het is vandaag zonnig, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Kan ook gaan regenen, 17 graden wordt het vannacht. En morgen hebben we dan een bewolkte dag. Met maar af en toe zon, blijft wel droog en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, de A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelofaar en Sveen 5 kilometer. 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn daar dicht. Naar 12 Den Haag Utrecht tussen Harmelen en Houten 10 kilometer. Een half uur, de parallelrijbaan is dicht vanwege een demonstratie. Na 16 Breda Rotterdam tussen Knoppen Ridderkerk en Terbrechtseplein 10 kilometer. Een kwartier vertraging. Na 16 Rotterdam Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 5. Na 20 Goudenhoek van Holland tussen Nieuwkerk aan de IJssel Knoppen en Terbrechtseplein 4 kilometer. 10 minuten door wegwerkzaamheden. En dat zijn de files. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden zoals bekend nog steeds geen treinen door herstelwerkzaamheden na brand in de kabelgoot eerder deze week. En rijden bussen en duurt tot maandagochtend.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
9: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio.
2: Fuck it.
0: Met een grote R.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Het is 2:00, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond. Non-stop muziek zo dadelijk. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De wijkraad Hoogvliet ziet niks in plannen van de gemeente Rotterdam om betaald parkeren in te voeren in de wijk. Het wijkbestuur is een petitie begonnen om de gemeente op te roepen eerst alternatieven te onderzoeken, zoals een betere aanpak van parkeeroverlast. Betaald parkeren lost niks op volgens de wijkraad, omdat er geen parkeerplaatsen bij komen. De maatregel jaagt gewone Hoogvlieters op kost als ze naar de winkel, de dokter of een andere voorziening willen. De petitie is in een dagtijd ruim 550 keer getekend. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Die vindt dat het te gevaarlijk is om op een snelweg te gaan zitten. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie meteen in. Demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om op de weg te gaan zitten, zijn aangehouden en afgevoerd naar arrestantenbussen. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan de subsidie op fossiele brandstoffen. Ook wil Extinction Rebellion dat er geen olie meer gaat naar Israël. Boskalis heeft in Papendrecht een bestaand schip verbouwd, waardoor er nu kabels en leidingen op zee mee kunnen worden beschermd. De Wind Piper was al voor een ander doel gebouwd in China, maar de toenmalige opdrachtgever uit Zuid-Afrika ging failliet, schrijft de Telegraaf. Het schip is bijna 230 meter lang en 40 meter breed. Het ombouwen ervan heeft 1,5 jaar geduurd. Het is nu een drijvende fabriek die stenen bescherming aanlegt voor kabels en leidingen op zee. Maar het vaartuig kan ook fundaties leggen voor windmolenparken. Over wat de ombouw van het schip heeft gekost, wil Boskalis in Papendrecht niks kwijt. Sparta gaat samenwerken met VV Naaldwijk, VV Brielen en VV Wieldrecht uit Dordrecht. De Rotterdammers helpen bij de ontwikkeling van de jeugdopleiding van de amateurclubs. Trainers kunnen stage volgen op het kasteel en er komen oefenwedstrijden tussen selectieteams. Sparta hoopt met de samenwerking de clubs te helpen bij talentontwikkeling, begeleiding en het delen van kennis. VV Naaldwijk wil ook wat opsteken van de ervaring van Sparta met vrouwenvoetbal. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Geregeld zon, droog 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het dan bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Komt niet verder af dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt. Af en toe zien we de zon, blijft wel droog. Morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid, Roelofaar en Sveen. 5 kilometer, 10 minuten vertraging door werkzaamheden. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel. 13 kilometer, ruim een half uur. Er is daar een auto kapot, 2 rijstroken zijn dicht. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en de Meern. En daar 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. De A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. 7 kilometer, ruim 20 minuten door wegwerkzaamheden op de A20. De A20 dan Gouda-Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. Daar 6 kilometer vanwege die wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid. De A20 Gouda-Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer. Gouda-Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein werkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid. De N434 Wassenaar richting Zoeterwoude tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hofvliet een kwartier vertraging.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Van Uffelen. Dat is Bosch, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
0: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
19: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
20: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Het is 3:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Non-stop muziek zo dadelijk. Eerst het nieuws, ik ben Aries van Meteren. Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten small modular reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het ingewikkeld blijkt om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. En dat bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8:00 mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van Rotterdam het verkeer muurvast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7:00. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie meteen in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen, zoals ze dat noemen. En ook wel Extinction Rebellion dat er geen olie meer gaat naar Israël. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizer verlaat kampt met een technische storing. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, het is vriendelijk weer, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur vannacht een graad of 17. Morgen overwegend bewolkt, af en toe zon, maar het blijft droog. Het wordt 22 graden dan. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. Er zijn wegwerkzaamheden aan de gang. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Bodegraven 6 kilometer, een kwartier vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein. 17 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A20.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
9: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
13: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
10: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
14: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
17: Vers aan tafel, vers aan tafel.
18: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
17: Vers aan tafel.
19: Kom gezellig langs bij jouw Readshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
20: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
17: Vers aan tafel!
21: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Dit is Radio Rijnmond.
23: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bijna 1 op de 3 huiseigenaren is ontevreden over de door hen ingehuurde VVE-beheerder. Ze hebben klachten over de geleverde service aan de Vereniging van Eigenaren. Ook noemen ze de communicatie slecht en de kosten voor het beheer zouden maar blijven stijgen, meldt RTL na een enquête onder VVE-leden. Bijna 1,5 miljoen huizen in Nederland zijn onderdeel van een Vereniging van Eigenaren. In zo'n VVE ben je samen verantwoordelijk voor het onderhoud en de verzekering van het pand. Vooral grotere verenigingen besteden de administratie uit aan een commerciële beheerder. De branchevereniging voor VVE-beheerders noemt de uitkomsten verschrikkelijk. Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten small modular reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het ingewikkeld blijkt om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen, maar het is maar een rekenvoorbeeld. Laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Weena, de Coolsingel, de Westersingel en de Westblaak. Ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van Rotterdam het verkeer nog muurvast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt. Er kan ook wat regen vallen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen hebben we ook een bewolkte dag. We zien wel af en toe de zon. Het blijft droog. Het wordt morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Markt in Bergse Hoek.
1: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
1: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Non-stop de lekkerste muziek.
9: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Dat is een goeie.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Nu bij Dirk. Dreft wasverzachter. €2,99. Prachtaanbieding.
11: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bijna 1 op de 3 huiseigenaren is ontevreden over de door hen ingehuurde VVE-beheerder. Ze hebben klachten over de geleverde service aan de Vereniging van Eigenaren. Ook noemen ze de communicatie slecht en de kosten voor het beheer zouden maar blijven stijgen. Meldt RTL na een enquête onder VVE-leden. Bijna 1,5 miljoen huizen in Nederland zijn onderdeel van een Vereniging van Eigenaren. In zo'n VVE ben je samen verantwoordelijk voor het onderhoud en de verzekering van het pand. Vooral grotere verenigingen besteden de administratie uit aan een commerciële beheerder. De branchevereniging voor VVE-beheerders noemt de uitkomsten verschrikkelijk. Burgemeester Van der Linde van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten small modular reactor. Van der Linde zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het ingewikkeld blijkt om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen, maar het is maar een rekenvoorbeeld. Laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linde zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Weena, de Coolsingel, de Westersingel en de Westblaak. Ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van Rotterdam het verkeer nog muurvast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt. Er kan ook wat regen vallen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen hebben we ook een bewolkte dag. We zien wel af en toe de zon. Het blijft droog. Het wordt morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
12: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
13: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
14: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
13: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
14: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
17: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
20: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
21: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
20: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
22: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Dit is Radio Rijnmond.
23: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
15: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rotterdamse Dunia Festival is morgen na 13 jaar terug van weg geweest. In het Zuiderpark zijn 7 podia met tientallen muzikale acts, een expositie, een culturele markt en een kinderprogramma. Dunia stierf 3 jaar geleden een stille dood na het schrappen van het podiumprogramma van het zomercarnaval, zegt Eva van de Vecht van Dunia.
16: Het Dunia Festival is in 2013 samengegaan met het zomercarnaval in Rotterdam Unlimited. Het podiumprogramma is toen verplaatst naar de Consingel, waar op zaterdag dan ook de straatparade plaatsvond. En toen in 2023 dat podiumprogramma binnen Rotterdam Unlimited stopte, dus eigenlijk het Dunia Festival daarbinnen stopte, was het voor ons tijd om na te denken van, goh, zou het Dunia Festival weer op eigen benen kunnen gaan staan.
15: Dunia 2.0 in het Zuiderpark in Rotterdam is morgen gratis, begint om 1 uur 's middags en duurt tot 10 uur 's avonds. De drones die eind vorig jaar gezien waren boven vliegbasis Volkol in Eindhoven zijn hoogstwaarschijnlijk bestuurd vanaf Russische schepen. Die lagen op dat moment voor de Nederlandse kust, zeggen onderzoekers van een Britse denktank. De onderzoekers bekeken in totaal 144 meldingen uit 13 Europese landen van de afgelopen 2 jaar. Vliegbasis Volkol zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. In totaal waren er volgens de denktank 9 gevallen in Nederland. Behalve de drones boven de vliegbasis zijn de locaties van de dronewaarnemingen niet met name genoemd in het rapport. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. En komende zomer gaan minder Nederlanders op reis. Niet meer dan de helft van de ondervraagden heeft een vakantie ingepland, blijkt uit de vakantiemonitor van de ANWB. 2 jaar geleden ging nog 3/4 op vakantie in de zomer. Oorzaak zijn de hoge prijzen in het hoogseizoen. Mensen wijken uit naar mei of september, ziet de ANWB. Wie wel in juli en augustus de koffers pakt, blijft vaker in eigen land en ook Europese bestemmingen zijn populair. Het weer vanavond en vannacht, dan is het bewolkt. Er kan wat regen vallen, 17 graden wordt het. Morgen hebben we een bewolkte dag, maar dan blijft het droog. Het wordt morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
13: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
17: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
13: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
17: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
18: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
19: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
22: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
21: Nog niet helemaal dus.
22: Tja, die administratie. Toevallig tips?
21: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
22: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
21: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
23: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Dit is Radio Rijnmond.
24: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio met een grote R. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaarland.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womol Alexandrium.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elk

0: gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
1: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouden.nl.
2: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Non-stop de lekkerste muziek.
6: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Toch even op internet kijken, denk ik.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Ik heb geen idee.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Met Radio Rijnmond non-stop de dansvloer op.
1: Radio. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.